toen sprak er de valse Judas, Heer Jezus, ik ben het niet. Toen sprak er de zoete man Jezus, mijn vriend, dat zeg ik toch niet. Heer Jezus was morgens vroeg opgestaan, om naar het hofken te gaan.

de mon Jésus, et ne compte devant elle la fièvre. Ze hebben hier Jezus gevangen, gebonden aan arm en been. Gegezeld wel al zo streng, Maria die moest er dat zien. Maria die sprak er met tranen, wat heeft mijn zoon hem misdaan? Uw zoon die moet morgen sterven, de goede vrijdag komt aan. Uw zoon die moet morgen sterven.